Een 60-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Hier volgt een extra verkeersmededeling. Op de provinciale weg van Maastricht naar Den Helder staat ter hoogte van Friemeldingen bij de Truckstop Discotheek een file van 5 kilometer.

0: hip hip hip hoera!
1: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
2: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius, vermoedelijk na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde liep. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. De redding van de man duurde 4 dagen. In die tijd kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. De man had aan hulpverleners gevraagd niet aan zijn vrouw en kinderen te vertellen dat hij nog leefde, voor het geval het toch nog slecht zou aflopen. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Het weer. Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 4 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het vliegveld huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en test- en oefenvluchten. Vakantievluchten komen er niet, die blijken volgens onderzoek niet rendabel. De Duitse regering wil met een groot pakket hervormingen de economie er weer bovenop helpen. Door belastinghervormingen gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Ook wordt het arbeidsrecht versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen, moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Met het plan willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd weer constructief samenwerken. Op het WK voetbal heeft Portugal de 8e finales bereikt ten koste van Kroatië. De Kroaten kwamen eerst op voorsprong. Ronaldo maakte gelijk uit een penalty. In de extra tijd kopte Ramos voor Portugal de 2-1 binnen. In de 13e minuut van de extra tijd leek Kroatië nog op gelijke hoogte te komen, maar dat doelpunt telde niet vanwege buitenspel. In totaal werden 4 doelpunten afgekeurd, 1 van Portugal en 3 van Kroatië. De Portugezen moeten maandag tegen Spanje, dat gisteravond Oostenrijk uitschakelde met 3-0. Het weer, vannacht overwegend droog, alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtal NL brengt je radio tot leven.

Vechtbal NL is er 24 uur per dag, 7 dagen per week. Wij draaien de meezingers van vroeger en nu. Vechtbal NL brengt je radio tot leven. Elke dag weer.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan en het geloof. Op YouTube is zijn show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In Venezuela is 8 dagen na de verwoestende aardbevingen nog iemand gered. Het is een 43-jarige bewaker van een winkelcentrum dat instortte. Hij zat in een kleine cabine die onder het puin intact bleef. Tijdens de redding, die 4 dagen duurde, kreeg hij via een smalle schacht water en vloeibaar voedsel. Het dodental in Venezuela staat op 2295. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Ma, I found it.
1: Vechtdal NL.
2: Jouw beste vriend op de radio.

0: Dit is het nieuws van 6 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie er weer bovenop helpen. Er komen belastinghervormingen en het arbeidsrecht wordt versoepeld. Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. Om het ziekteverzuim terug te dringen moeten werknemers op hun eerste ziektedag naar de huisarts. Twente Airport wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. De verliesleidende luchthaven is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. Ze betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt onder meer gebruikt voor zakenvluchten. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. De voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Omdat eerdere maatregelen niet hielpen, eist het CBR nu dat de man wordt gearresteerd als hij het nog eens doet. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. Het weer. In het noordoosten kan eerst nog een bui vallen. Verder geregeld zon, vooral in het zuiden, maar ook bewolking. En het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtal NL. Muziek uit het Vechtal.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie.
2: No further cases have been reported since the 25th of May. We're therefore very pleased to say that WHO considers the outbreak of Hantavirus over.
1: Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Dan door naar Twente Airport, want dat wordt definitief overgenomen door een groep regionale ondernemers. Het verliesgevende vliegveld is nu nog eigendom van de provincie Overijssel en de gemeente Enschede, maar die willen er vanaf. In eerste instantie gaan de ondernemers het huren, later worden ze eigenaar. De overheden betalen nog wel 2/3 van de renovatie van de startbaan. Twente Airport wordt vooral gebruikt voor zakenvluchten, het stallen en ontmantelen van vliegtuigen en ook nog voor test- en oefenvluchten. Op het WK voetbal hebben Spanje en Portugal zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won makkelijk met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. Maandag dan moeten Spanje en Portugal tegen elkaar. En de extra ingelaste drinkpauzes op het WK om extra reclames uit te zenden worden al het hele toernooi door mensen gebruikt om even snel naar het toilet te gaan. En normaal ziet waterbedrijf Vitens dat veel mensen vooral tijdens de rust even naar de wc rennen.
3: Nou, dat noemen we dan de plaspauzepiek. Maar wat bij dit toernooi opvalt is dat we dat ook zien bij de hydration breaks. Dus mensen gebruiken die hydration breaks om snel even naar de wc te gaan.
1: En toch gaan de meeste mensen nog steeds na het laatste fluitsignaal naar het toilet. Het weer, in het noordoosten lokaal wat regen, verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is het nieuws van 8 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft in Nederland al meer dan 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het giro nummer 5152 werd vorige week geopend. Volgens het Rode Kruis is er nog meer geld nodig, want er zijn nog veel problemen in het land.
2: Dat mensen direct door de impact van die ramp hun toegang tot veilig drinkwater, schone sanitatie hebben verloren en dan ziek kunnen worden. Dat is nu in Venezuela ook aan de hand.
1: Ondertussen zijn reddingswerkers nog steeds bezig. Na 8 dagen is er nog een man levend onder het puin vandaan gehaald. De uitbraak van het Hantavirus is voorbij, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn al meer dan een maand geen nieuwe besmettingen meer gevonden. Het virus brak in april uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius na een vogelspot-excursie in Argentinië. 13 mensen raakten besmet, 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, overleden. Oekraïne heeft weinig aan de F-16's die Nederland en andere landen hebben geschonken. Dat zeggen militaire experts tegen Nieuwsuur. Er zijn op dit moment maar een paar toestellen inzetbaar. Mede doordat ze vaker zijn ingezet dan gedacht, zegt commodore Bert de Smit.
3: Het toestel is effectief, dus er is veel meer gevlogen met de toestellen dan we ooit hadden kunnen denken. Daarom zijn er meer wapens verbruikt en dat ging dus ook veel harder dan we hadden kunnen denken. En daarom was ook de onderhoudsorganisatie en het onderhoudsprogramma wat erbij hoort, wat er gewoon voor nodig is, ja, dat loopt op een gegeven moment achter.
1: En de Oekraïnse luchtmacht en experts wilden eigenlijk liever Zweedse straaljagers, maar F-16's konden sneller worden geleverd. En op het WK voetbal hebben Spanje, Portugal en Zwitserland zich geplaatst voor de 8e finales. Spanje won met 3-0 van Oostenrijk. Portugal versloeg met veel moeite Kroatië met 2-1. En Zwitserland was met 2-0 te sterk voor Algerije. Het weer nog in het noordoosten, lokaal wat regen. Verder geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Het wordt 18 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: Dit is het nieuws van 9 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Michel Koenen met het NOS Journaal. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man zwaar gewond geraakt, vertelt deze verslaggever van regio Omroep Rijnmond.
2: Het slachtoffer daarvan was er slecht aan toe en moest gereanimeerd worden en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. In omgevingen zijn 5 aanhoudingen verricht en op de binnenweg is ook 24 uur geleden al een beschieting geweest met de zwaar gewonden.
1: Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, dat is nog niet bekend. Vanwege de grote bosbranden bij de Franse Middellandse zeekust zijn nog meer campings ontruimd. In totaal meer dan 3000 mensen zijn geëvacueerd, van wie ongeveer de helft op camping stond. In delen van Portugal is de noodtoestand uitgeroepen. Er geldt code rood. Vanwege de hitte, droogte en harde wind kunnen flinke bosbranden ontstaan. Ook in Spanje is het bloedheet. En de Japanse yen staat op een historisch laag niveau. Voor het eerst in 40 jaar tijd is de munt gezakt naar 162 yen per dollar. Daardoor wordt alles in Japan duurder, zegt correspondent Anoma van der Veren.
3: Chocola is 20% duurder, kaas is 70% duurder. Meer dan 2500 producten zijn gestegen in prijs deze maand. En voor september staan er nog eens zo'n 3000 producten op de lijst die duurder gaan worden. En wat je ziet is dat veel Japanners op dit moment alleen nog maar het noodzakelijke kopen. Dan ga je toch voor wat extra rijst in plaats van een reepje chocola.
1: Op beurzen wordt al gespeculeerd over mogelijk ingrijpen door de Bank van Japan. De yen staat namelijk onder druk omdat sparen en beleggen in dollars veel meer oplevert. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. 15 tot lokaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
5: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com, de full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
6: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

0: Hier is het nieuws van 10 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Honderden daders van zware misdrijven, zoals moord, verkrachting en kindermisbruik, hebben de afgelopen jaren strafvermindering gekregen. Ze kregen lagere straffen omdat hun strafzaken te lang duurden. Sommige daders hoefden daardoor tot 3 jaar minder de gevangenis in, meldt RTL Nieuws. Verdachten in strafzaken hebben recht op een uitspraak binnen een vastgestelde termijn, maar in de praktijk duren zaken geregeld langer. Justitieminister Van Wil erkent het probleem. Hij zegt dat de keten verstopt zit en dat dat drastisch moet veranderen. Bij een schietpartij in het centrum van Rotterdam is vanochtend een man overleden. Het slachtoffer werd nog gereanimeerd, maar overleed in het ziekenhuis. 7 mensen zijn aangehouden. Gisternacht was er in dezelfde straat in Rotterdam ook al een schietpartij. Daarbij werd een man in zijn nek en been geschoten. Voor zover bekend is daarvoor nog niemand aangehouden. Of de schietpartijen in Rotterdam iets met elkaar te maken hebben, is niet bekend. Het Rode Kruis heeft via Giro 5125 tot nu toe 1,1 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela. Het dodental staat op bijna 2300 en nog altijd worden tienduizenden mensen vermist. Ook is er een tekort aan schoon drinkwater, omdat waterleidingen door de aardbevingen zwaar beschadigd zijn geraakt. Wielrenner Chris Froome is gestopt met wielrennen. De 41-jarige Brit kwam al bijna een jaar niet meer in actie na een harde val. Froome won in zijn carrière onder meer 4 keer de Tour de France. Ook was hij de beste in de Giro d'Italia en de Vuelta. 8 jaar geleden won Froome voor het laatst een wedstrijd. Het weer, geregeld zon vandaag, vooral in het zuiden. Aan de kust wordt het 20 graden, in het binnenland 22 tot lokaal 25 graden. Ook morgen geregeld zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
3: Van die eerste kop koffie in de zon, tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd, dankzij tuingigant.com.
4: Adverteren bij RTV Vechtdal kan al voor een paar tientjes per maand. Uw bedrijfsreclame in beeld op Vechtdal TV? Of kies je voor een radiocommercial op Vechtdal FM of Vechtdal NL? Laat weten wie je bent en wat jij te bieden hebt via RTV Vechtdal. Meer informatie? Mail naar reclame@rtvvechtdal.nl.
5: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: Hier is het nieuws van 11 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het ministerie van Defensie gaat voor het eerst nauw samenwerken met een bedrijf. Het steekt tientallen miljoenen euro's in Intellidge, dat software maakt om drones te besturen. Nederland wil een speciaal aandeel in het bedrijf, zodat het bij grote beslissingen als een verhuizing toestemming moet vragen aan de Defensie. De Tweede Kamer moet daar nog een besluit over nemen. Staatssecretaris Boswijk zegt dat wapensystemen als drones steeds belangrijker worden in oorlogen. Hij wil met de samenwerking voorkomen dat buitenlandse investeerders het bedrijf overnemen. Ombudsman Reinier van Zutphen stopt er volgend jaar mee. Hij is dan 12 jaar ombudsman geweest. Op 1 april 2027 loopt zijn tweede termijn af. En de 66-jarige van Zutphen noemt dat een natuurlijk moment voor de Tweede Kamer om een opvolger te zoeken. Jaarlijks krijgt de ombudsman tienduizenden klachten van Nederlanders over de overheid. Van Zutphen had kritiek op onder meer de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen en de toeslagenaffaire. De brandweer heeft een natuurbrand in de buurt van de Zuid-Franse stad Perpignan onder controle. Gisteravond werden er nog 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied. Meer dan de helft waren campinggasten. 6 mensen, onder wie een kind, zijn lichtgewond geraakt, net als 2 brandweerlieden. De brand heeft een gebied van 30 hectare in de as gelegd en bijna 300 vakantiebungalows zijn verwoest. Op andere plaatsen in Frankrijk zijn er nog wel natuurbranden. In Frankrijk zijn tijdens de hittegolf afgelopen maand ruim 2000 mensen meer gestorven dan normaal. Eerder gingen de Franse autoriteiten nog uit van 1000 extra doden door de hitte. Vooral onder de mensen boven de 45 jaar lag het aantal doden hoger, net als bij ouderen. Ze wonen vaak alleen thuis. Volgens de Franse minister van Volksgezondheid krijgen oudere mensen niet altijd de nodige hulp, terwijl de temperatuur in huis flink kan oplopen. Het weer, geregeld zon, vooral in het zuiden, en het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kiel, hoe doe mij een Opel Kadett? Mijn Madrid, een Mazda, maar dat is geen pret. Ik ben een echte boerenkinkel, dus daarom ga ik naar de Opel winkel. O Kiel, hoe doe mij een kleuren TV? Maar wel een van Flips, de rest die hoef ik niet. Al dat Japanse, dat is niks voor mij, want daar zit geen goeie bus.

0: Hier is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het Nederlands Forensisch Instituut kan met een nieuwe methode bewijzen of een verdachte betrokken is geweest bij een aanslag. Als explosief poeder op de huid of kleding van een verdachte wordt gevonden, bewijst dat betrokkenheid bij het gebruiken van explosieven, zoals het maken, vervoeren of afsteken ervan. Uit onderzoek blijkt dat iemand niet toevallig kan worden blootgesteld aan het zogenoemde flitspoeder. In Nederland zijn er gemiddeld 29 explosies of pogingen daartoe per week. In Venezuela is interimleider Rodriguez het niet eens met de kritiek op de trage hulpverlening na de aardbevingen. Op een persconferentie zei ze ook dat het niet klopt dat de schade is verergerd door gebrekkig gebouwde woningen. Inwoners hebben veel commentaar op de overheid. Ze vinden dat de hulp te laat op gang kwam. De eerste dagen moesten ze zelf met hun handen graven naar mensen onder het puin. Tot nu toe zijn bijna 2600 doden geteld. Verder raakten 11.000 mensen gewond. En waarschijnlijk zijn er tienduizenden mensen vermist. In Pakistan zijn 40 mensen omgekomen bij een busongeluk. Dat gebeurde in het noordwesten van het land, bij de grens met Afghanistan. De bus was overvol en reed met hoge snelheid toen die in een kloof stortte. Volgens Pakistan is het een van de dodelijkste verkeersongelukken van de afgelopen jaren. Het Indonesische leger heeft een Amerikaanse piloot geborgen. Die was doodgeschoten op Nieuw-Guinea. Volgens de separatistische rebellen is de man gedood als boodschap aan Indonesië, Nederland en de VS, omdat zij niks doen aan het conflict tussen de Indonesische staat en onafhankelijkheidsstrijders van Papua. De piloot vloog hulpgoederen naar afgelegen gebieden op het eiland. Het weer, zon en wolken en het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

Ja, luisteraars. Hallo, 1-2. Ik wens u een hele goede en vooral ook onneuzele vrijdagmiddag toe. Dus luisteraars, een hele goede middag hier op de vrijdagmiddag. Je bent weer als vanouds afgestemd hier met de Palm FM Radio. Hierbij Vechtal.nl en we hopen weer op een goede verbinding zo van Sprake van de Music. Dus luisteraars, een hele onneuzele goede vrijdagmiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM zender. Als een live hier vanuit de Palmboom Bunker. Het is eindelijk vandaag een keer niet snikheet, hè? Foi. Lekker, joh, zo. Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie, laat het nummer 06 en dan 3314-8686. Dus luisteraars, 06 en dan 3314-8686 is het nummertje van de Palmboombunker. Dan rolt hier allemaal zo binnen. Laat me in waar de radio aan staat vandaag, hè. En wat zie je als je nog een beetje deurwappen zo heen? In den Landen.

Dus luisteraars, een hele goede middag. Hier op de vrijdagmiddag, je bent live afgestemd op de vaste vrijdagshow hier van de Palm FM zender. Als hem live hier bij Vechtal en al. We hopen dat onze verbinding goed mag zijn vandaag. Je goed mag blijven. En luisteraars, laat weten waar er geluisterd wordt. Word ik hem super gewaardeerd hier. Het is mogelijk op 06 en dan 3314-8686. En dan draait wij de schijfjes vandaag weer voor niemand en niemand uitgezonden, hè?

Goed, luister mee. We gaan hier verder met de eerste serie Vocale Blaadjes. We gaan hier verder met een plaatje van Henkie Wijngaard. Met 7 dagen, 7 nachten. Volgens rest helemaal vanzelf hier. Luisteraars, luister mee. Blijf erbij. 06 en dan 3314 8686. Dat is het nummertje voor jouw goedje, verzoekje of reactie. Dus wij zijn weer een paar mooie schijfjes de zenderbak in slingen. Nee. Luisteraars, luister mee. Goedemiddag, je bent verbonden hier. Als vanouds met de Palm FM Radio. En luister mee, daar hoor.

0: Dit is het nieuws van 1 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Alle studenten in het mbo, hbo en het wo hebben recht op een stagevergoeding, vindt het kabinet. En daarom wordt het vastgelegd in de wet. Een minimumbedrag komt er niet. Dat is per sector moeilijk te bepalen, zegt onderwijsminister Letschert. Bedragen mogen ook weer niet te hoog zijn, omdat bedrijven en instellingen dan misschien stoppen met het aanbieden van stageplekken. De Fiat heeft 3 Rotterdammers aangehouden voor het witwassen van 100 miljoen euro. Een van hen wordt ook verdacht van valsheid in geschriften. In het onderzoek zijn ze 11 panden en een boot doorzocht. Er zijn onder meer geldtelmachines en contant geld in beslag genomen. De Fiat kwam de verdachte op het spoor doordat er veel geld werd overgemaakt naar bedrijven in China, Dubai en Hongkong. Waarschijnlijk kregen de Rotterdammers daar contant geld voor terug. De verdachte van de bomaanslag in Monaco maandagavond is een Oekraïense vrouw van 39 die verkleed was als man. Ze woont in Duitsland. Omdat er een ingewikkeld explosief is gebruikt, onderzoekt de politie of de verdachte mogelijk handlangers had. De aanslag was gericht tegen een Oekraïense zakenman die banden zou hebben met Rusland. 2 verdachten die eerder werden opgepakt zijn vrijgelaten wegens gebrek aan bewijs. Bondscoach Julian Nagelsmann is per direct opgestapt bij het Duitse voetbalelftal, bevestigt de Duitse Voetbalbond. Die zegt ook dat Jurgen Klopp zijn opvolger moet worden. De oud-Liverpool-trainer werkt nu nog voor de voetbaltak van Red Bull, maar heeft aangegeven open te staan voor de functie. Nagelsmann stapte op na de uitschakeling in de 16e finales van het WK tegen Paraguay. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. En het blijft op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan de kust tot 24 in het binnenland. Morgen in het noorden vrij veel bewolking, in het zuiden zonnig. En dan wordt het 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Voor de grootste

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.

nog een zoen. Je neemt je kind nog in je arm voor je gaat. Terwijl je wegrijdt, kijk je nog een keertje om.

dag. Maar ik kreeg van mijn baas opeens een hele rare vracht. In Duitsland reed ik olie en ook dikwijls vatengloor. Nou stuurt hij mij naar...

0: en die wilde naar Madrid. Omdat het op mijn route lag, gaf ik dat kind een lift. Ik dacht, misschien valt het wel mee als ik maar heel druk praat. Maar zij kneep snel haar neusje dicht en vroeg...
1: Heb jij dat?

halverwege klapt een band en ik moet aan de kant. Ik sjor aan mijn reserveband, daar grijnst een zwijn me aan. Dan breekt ook nog mijn krik in twee en ik lig in een deuk. En 120 varkens lachen zich zo wat een

Ik ga graag bingoën. En ik ben de grappenmaker van de bingo club. Laatst riep ik bingo en ik had helemaal geen bingo. Nou, iedereen lag in een deuk.

Ik ken jou pas 14 dagen. Maar het is net of ik jou al veel langer ken. Ben jij dan die vrouw uit mijn dromen? Deze liefde is niet voor zomaar even. Nee, jouw warmte, je ogen, wil ik mijn hele leven lang voelen en zien. Daarom doet het mij zo'n pijn dat jij me zo gaat verlaten. Al weet ik één ding zeker.

0: Dit is het nieuws van 3 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Een rechter van de rechtbank Midden-Nederland oordeelt dat er een scheefgroei is ontstaan tussen verkeersboetes en boetes voor andere strafbare feiten. 2 jaar geleden gingen verkeersboetes met 10% omhoog, vorig jaar met 3% en volgend jaar stijgen ze weer. De kantonrechter noemt het verkapte belastingheffing als verkeersboetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. De komende tijd moeten nog andere rechtbanken, het gerechtshof en de Hoge Raad kijken naar de hoge boetes. Pensioenfonds ABP haalt opnieuw geld weg uit de Verenigde Staten, blijkt uit hun meest recente beleggingsoverzicht. Het ambtenarenpensioenfonds is al langer bezig met het verkopen van Amerikaanse obligaties. Ook verkoopt ABP voor miljarden aan aandelen in Amerikaanse techbedrijven als Apple en Microsoft. Volgens het fonds is het op dit moment aantrekkelijker om staatsobligaties in eurolanden te hebben dan in obligaties in vreemde valuta. De Nederlandse bank waarschuwde eerder al dat pensioenfondsen kwetsbaar zijn als ze veel aandelen in Amerikaanse techbedrijven hebben. Lokale partijen zijn tegen het nieuwe, kleinere stembiljet. In een brief aan de minister roepen bijna 60 fractievoorzitters op om vast te houden aan een stembiljet waarop de namen van kandidaten staan. Op het kleinere stembiljet staat alleen de naam van de partij en een nummer voor de kandidaat. Maar volgens de lokale partijen zijn raadskandidaten meer dan een nummer. De politie heeft niet kunnen achterhalen hoe een groot stuk schuim vorige maand naar beneden kon vallen in Amsterdam. Een vrouw brak daardoor haar nek op 3 plaatsen. Het OM gaat niet verder met de zaak omdat er geen verdachte kan worden aangewezen. De politie concludeerde eerder al dat het waarschijnlijk een ongeluk was. Het weer, vooral in het zuiden zon, op andere plekken ook stapelwolken. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het noorden veel bewolking en 20 graden. In het zuiden overwegend zonnig bij 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 1G ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Ha, buurvrouw! Ja, mooie die nieuwe schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
4: Vechtbal NL. Hits van vinyl en schijf.

Ja, laat eens horen ze. Felicidad, de roddel van de stad. Lekker blaadje van Eddie Becker. Dat is een onnozeltje live hier op de vrijdagmiddag bij de Palm FM-zender. Hier bij Vechtal NL. Luisteraars, we hopen nog steeds op een goede verbinding zo. Van sprake van de music. Luisteraars, goedemiddag. Je bent hier afgestemd op de Palm FM Radio. Hier bij Vechtal NL. Hier op de vaste vrijdag. Luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie. Laat het nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. Luisteraars 06-3314-8686. En laat weten waar de radio aan staat vandaag. En vraag Sanne.

Dus luisteraars, vraag ze aan op 06 en dan 33148686. Zo zijn mijn paar reacties, de Zennebank in Gooien hier. Live dus op de vrijdagmiddag en eindelijk niet zo warm, hè? Hoi. Ook wel eens lekker. Ik was hem maar goed hier in de Voort en graag hem de groetjes doen aan Billy en aan Vincent Bos. Graag een blaadje van een weekend voor de deur. Ook jongens, aan luisteren, gezellig mee in de Voort. Staat geen afzender bij, maar blijft uiteraard gezellig bij. Plaatje schiet eruit. Ik was hartstikke mooi dat je er weer bent en gelukkig wat frisser dan vorige week. Groetjes namens Arnold Ros. Nou, heb jij wel goed, Arnold. Dit is net wat fijner, hè? En luister eens allemaal mee, kerel in de Voort. Zoek Boer Wameling, luister mee in Griepmen. Plaatjes gedraaid van Brian Adams. Breng hem zeer speciaal, jouw zijde op aan, meneer, hè? Gerbert, luister mee daar, dankjewel voor het rammeltje. En blijf erbij, succes met de werkzaamheden vandaag, hè? Ook een goede middag, Lars, en we zijn er ook weer bij. Groetjes namens Henkie Grootneus, ook Henke luister mee. Vaste luisteraar vanaf locatie Dallersen. Blijf er ook bij vandaag. Plaatjes zijn voor jou. En hoi, Natnek, ook weer wakker. Jazeker, zeg, je bent gewoon weer wakker geworden vandaag. En we luisteren ook weer mee onder het straten. Heb je nog een wat van Jovink? Groetjes namens Johan Schuttert. Ook Johan, daar bij de molen. Onder het straten, luister maar eens even gezellig mee, kerel. Hè. Plaatjes gedraaid van Jovink. En ik hoop ook dat jij een beetje wakker bent vandaag, hè, want mag wel een beetje gasje bij, hè. Hoi. Niet weer zo trog als wat met jou natuurlijk. Luister, gezellig weer de kerel, hè. Ook hem goed hier in de varkensschuur in Lemelen. Met het straatnier. Graag met plaatje van 120 varkens naar Beirut. Groetjes namens Nick Wolters, ook Nico. Luister mee daar in de varkensschuur in Lemelen. En je bent met gemak het grootste varken eraf, hè. Ook Nick Wolters, luister mee daar. Succes daar. Met de werkzaamheden, hè. En ook even de groetjes aan meneer Wellenberg, hè. Die loopt denk ik ook al met gemak zo'n beetje achteruit, hè. Het is bijna weekend, hè, dus kun je ook weer weinig vanaf, hè. Jongens, luister mee daar in Lemelen, hè. Oké, hey, en we luisteren ook weer gezellig mee hier onder de werkzaamheden. Vraag mijn plaatje van Normaal. En nog een eentje van Broesje Huppelsteen. Groetjes namens Henkie Schutters. Ook Henkie, luister gezellig mee daar. Ook al zo druk met het strot, hè. Plaatjes zijn voor jou daar en luister maar eens gezellig mee, hè. Wijks aan die zijde, plaatjes zijn gedraaid. Ook Dirkie daar van het landgoed, luister mee, kerel, hè. Straks hem weer allemaal, hè. En ze gaan voor jou in de ronde. Ook er wordt geluisterd hier, Lars. Groetjes namens de Maxides Radio. Het zendertje MDR, luister mee, kerel, hè. Ik heb je gisteravond wel even goed gehoord, hè, van Sprake van de Music. Je zat nog weer tot laat aan de man, hè. Ik heb het wel gehoord, hè. En luister mee. Ook in, ja, mooi. Mooi hier onder het mesten in Lemelen. Graag een lekker blaadje draaien van de Bukkus. Groetjes van Jelmer Blo. Jelmer, luister gezellig mee daar onder het mesten in Lemelen, hè. Blaadje is gedraaid en blijf erbij, kerel. En ze gaan van jou in de rond, hè. Ook moeders daar in Vilsteren, luister gezellig mee aan de Ziegensteeg. En de blaadjes gaan zeer speciaal voor jou in de ronde. En luister gezellig mee daar ook. We luisteren hier weer gezellig mee vanuit Marienberg. Groetjes namens Jan Teunus. Ook Jan luistert mee. En ze gaan uiteraard ook in weer met speciale groet. Jouw zijde man, kerel, hè. Werkt aan die kant. En luister mee.

Oké, maar mooi hierin. Nieuw Leuzenlas. Groetjes van Bad, van de zender Donderslag. Ook Bad Jaman, luister mee, kerel, hè. Oké, mooi dat de plaatjes daar helemaal aanstaan. Dan blijft er gezellig bij. En gewoon voor jou in de rond, hè. Luister mee, hè.

We zijn zijn vraag uiteraard in WSDS bij jou voor Alex Borger. Luister mee de kerel, hè. Blaadjes zijn voor jou, meneer. Dankjewel voor jouw reactie. Wordt het jaar hem aanstaat. Ook André daar, de Vaxboer. Luister mee, kerel, hè. De grote blauwe monster van jou. En dat giet weer mooi. Nou, daar doen wij het voor, hè. Luister, gezellig mee daar, André. En goed je best doen vandaag, hè. Hard werken, hè.

Oké, maar hoi hoi Lars, en ik ben net weer wakker geworden hier vanuit de nachtdienst. En dan gelijk weer jouw vrolijke muziek op de radio en succes! Weer vandaag en de groetjes hier vanaf de Vlierhoek van Hilly. Ook Hilly daar luisteren zelf mee vanaf de Vlierhoek. En hartstikke mooi dat de gebrachte schijfjes een beetje aanstaan daar, hè? Geniet ervan, zou ik zeggen, en luister uiteraard gezellig mee. En de plaatje van ook in zeer speciaal gedraaid vandaag voor jou, Jossie, hè? Hij luistert misschien nog niet mee, maar duurt niet lang meer, denk ik, hè? Luister mee op de Vlierhoek en blijf er gezellig bij, hè?

Ook Wimper daar in Damsotter, luister mee, hè. Olde Beunaars. En luisteraars, ik heb goed nieuws, hè. De mama Beunaars is morgen jarig, hè. Dan gaan we zo meteen eens even een paar mooie plaatjes voor draaien, hè. Iets van Wimmy of iets van Jannes, hè. Wordt altijd gewaardeerd daar. Luister, gezellig middag, hè, in Damsotter, hè. Goed luisteraars, luister mee. Je bent hier afgestemd op de Palm FM-zender. Hier bij Vechtel NL op de vaste vrijdag. We gaan hier weer heel vlug verder met de Wonderzegenblaadjes. 06 en dan 3314. En dan 8686. We gaan hier verder met een blaadje van de Hollies. Wens ik u een hele onnozel goede vrijdagmiddag toe. Ajuus en dag hoor.

0: bent geweest. Maar op een dag trok ik de stoute klompen aan. En vlak bij Bareveld trok ik over de grens. Ben met mijn vrouw naar Groningen gegaan. Door wordt de wereld aan je voeten licht. Je ogen zeer doen.
1: Nou, Jossie Hups, hè? Voetjes van de vloer, hè? Op de vlieger.

er maar eens in met die dikke beukplaat. Bel, sms of app naar 06 33 14 86 86. Hou hem klem op de Palm FM.

Ja, luisteraars, hoor eens, hè. In mijn lekker blaadje hier van Erik Meesie bij de Palm FM Radio. Hier in weer onheuzeltje live hier op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. Luisteraars, voor jou goed. Verzoek of reactie, dat is het nummer nog steeds 06-33-14. En dan 8686. Dan zetten we van het blaadje zeer speciaal voor moeders daar in Vilsteren. Oftewel voor oma Bernadette. Luister maar eens even gezellig mee daar. Zet de radio maar eens even een standje harder. En ook even de groetjes hier van de mini-ladies, hè. Van Sarah en Sophie. En luister mee in Vilsteren, hè. Hier komt Jan.

0: Dit is het nieuws van 5 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Meerdere getuigen die zijn opgeroepen door de parlementaire coronacommissie worden opnieuw bedreigd, dat meldt de commissie. In de afgelopen week hebben verschillende getuigen laten weten dat ze tijdens de pandemie bedreigd werden en dat dat nu opnieuw gebeurt. Onder meer bij het verhoor van de oud-vertegenwoordiger van scholierenorganisatie LAX vorige week bleek al dat ze opnieuw bedreigingen had gekregen. De coronacommissie noemt het onacceptabel en zegt dat er contact over is met de politie en ook met de beveiliging. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven vanwege de hevige rook die er vrijkomt. Wegen zijn afgesloten. Mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Ook in het zuiden van Frankrijk woeden nog altijd bosbranden. Duizenden mensen zijn daar geëvacueerd. De KNVB doet aangifte van groepsbelediging tegen mensen die zich racistisch hebben uitgelaten over Oranje Internationals na de uitschakeling op het WK voetbal. Nederland verloor na een strafschoppenserie van Marokko. De drie spelers die een penalty misten, Kluivert, Timber en Summerville, die werden daarna op sociale media geconfronteerd met racistische en haatdragende opmerkingen. De KNVB had het al gemeld aan Meldpunt Online Discriminatie, maar heeft inmiddels ook contact over met het Openbaar Ministerie. En het waterschap in Friesland regelt schoon water op plekken waar de afgelopen dagen veel vissen zijn doodgegaan. Door de hitte en de zware regenbuien kregen die vissen niet voldoende zuurstof. Het gaat om honderden dode vissen in het zuidoosten van Friesland. Het weer dan. Vanavond blijft het lang zonnig. Vannacht in het noorden kans op wat regen. Temperatuur gaat dalen naar een graad of 13. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooie die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.

0: Ja, luisteraars, we zijn een lekker Duits plaatje hier van Wenke Mieren. Hier bij de Palm FM-zender. Op de vaste vrijdag hier bij Vechtal NL. We hopen nog steeds op een goede verbinding zo. Luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, luid nummer nog steeds 06 en dan 33 14 en dan 8686. Is het volle blaadje zeer speciaal voor Vincent, daar op het Achterveld. En wat je waar gewoon namens Daantje, hè? Ah, Daan is onderweg, hè? Hard Yang, hè, met die dikke Kees, hè? Ook Daan, dankjewel voor jouw reactie en... Je maakt er morgen maar eens een mooie dag van, hè? Vanavond ook een groot feest, dus op het Achterveld. Maak er wat moois van, hè? Vincent, this is for you en... Luister mee, hè?
1: Magistralis. En ik rij...

verzorgd door het AND met een kort bulletin. In de Gelderse Achterhoek is voor de tweede keer deze week een vulgaris magistralis gesignaleerd. Een expeditie onder leiding van professor Dr. Haverkamp is er wederom niet in geslaagd deze Achterhoekse yeti

plaatjes van de Palm FM vliegen je weer om de oren. Dus gooi de voetjes van de vloer en swing de pan maar eens lekker uit. Met dit overheerlijke, septropische geluid.

0: Zeg maar.
1: Het volgende blijft is van de zomer van Oya Lele.
0: En wie zingt dat?
1: K3. En luister.

0: En wat doen we nu?
1: We doen nou lekker eigenwijs. Ja, en het gaat over eigenwijs.

Pilaat, trek er Johnny en praat hem voor de radioman, dat kon niet. Overdag was hij boerenknecht en dan reed hij op een trekker. Maar s'avonds in de band, vlot praten, geen gemekker. Met af en toe een piltje, want anders klonk het droog.

In ieder dorp, in oost, in west, in noord of zuid, zette iedereen de televisie s'avonds gewoon weer uit. Want Johnny draaide platen, uur na uur na uur. Voor tantes, neven, vrienden, of voor een goede buur. Ook aan de PTT'ers bood John soms plaatjes aan. En dat was niet zo handig, het was...

amateur kende zijn naam. Ging op een avond drukpeilend achter Johnny aan. Maar John verliet de band die avond wat te vroeg. Want hij moest nog even het veld in met trekker en met ploeg.

0: Dit is het nieuws van 7 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Renaat Kok met het NOS Journaal. Europa heeft 6 Russische wetenschappers en onderzoekers sancties opgelegd. Dat gebeurt vanwege hun betrokkenheid bij de dood van de Russische oppositieleider Navalny. Ze kunnen door de sancties de EU niet meer in. Aan de Costa Brava in het oosten van Spanje is een grote bosbrand uitgebroken. Wegen zijn afgesloten en de inwoners van 12 gemeenten moeten binnenblijven, zegt correspondent Merel de Bruyne.
2: Eerst waren de hulptroepen begonnen met eigenlijk evacuaties van mensen. Maar al snel concludeerden ze dat het veiliger is als mensen juist binnen zouden blijven en de ramen dicht zouden gaan doen. Omdat er enorm veel rook is en die rook ook heel gevaarlijk kan zijn natuurlijk.
1: Nou, mensen die een vakantiehuis in het gebied hebben, die zijn opgeroepen om daar voorlopig niet naartoe te gaan. Verkeersboetes hadden de afgelopen 2 jaar niet verhoogd mogen worden. Volgens de kantonrechter is het verschil met boetes voor andere strafbare feiten te groot geworden. En is er sprake van een verkapte belastingheffing als die boetes worden gebruikt om de begroting rond te krijgen. Deze automobilisten zijn het daarmee eens.
3: Het is ook weer een melkkoe, lijkt het erop, van de regering. Gewoon van Nederlandse hardwerkende mensen die moeten daar verboeten, vind ik.
4: Ik kan beter en zwaar iets doen wat dan uiteindelijk goedkoper bekeurd wordt dan een verkeersboete. Het is natuurlijk gewoon zwaar crimineel als je een verkeersboete krijgt.
1: Nou, andere rechtbank, het gerechtshof en ook de Hoge Raad moeten nog kijken naar die verhoging van de verkeersboetes. En de politie heeft een man van 20 aangehouden die verdacht wordt van een poging tot doodslag met een kettingslot. Gebeurde dinsdagochtend vroeg in Amsterdam na de WK-wedstrijd Nederland-Marokko. Beelden van het voorval gingen online rond. Het weer vanavond nog lang zonnig. Vannacht neemt de bewolking toe. In het noorden is er kans op regen. Morgen blijft het in het noorden bewolkt. In het zuiden is het dan overwegend zonnig. En het wordt dan 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
6: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
7: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

Ja. Luisteraars, een hele onnoos een goede vrijdagavond toegewenst. Dus luisteraars, een goede avond, hè. Je bent hier afgestemd, helemaal hartstikke live op de Palm FM zender. Hier live vanuit de Palmboom Bunker met een paar plaatjes voor jonge vrouw hier. Op de vaste vrijdag bij Vechtal NL. En we hopen nog steeds op een goede verbinding zo van Sprake van de Music. En ja, luisteraars, voor jou goed verzoek of reactie naar het nummer 06 en dan 33-14-8686. Dus 06-33-14-8686. En laat weten waar de radio aanstaat vanavond. Word ik hem super gewaardeerd. En zo zijn mijn paar reacties de zendebak in gooien hier, hè. Eén, mijn paar, hè.

We gaan ze vandaag in zeer speciaal richting Vincent Haren op het achterveld. Luister mee, kerel, hè. Hartstikke mooi dat het plaatje van zojuist hem in de smaak viel, kerel, hè. Luister mee. Ook doe maar hem een mooie van Jovink voor de firma Rottenhof. Voor de maatboot namens Michael Rasman. Ook Michael Rasman, luister eens allemaal mee daar. Het plaatje van Jovink is gedraaid en succes in de stro, hè. En ze gaan voor jullie daar in de ronde. Ook Wimpy, de zender Beuna's FM, luister mee, kerel, hè. Wow, druk, zo druk die man, hè. Die gaat maar eens hem lekker snoeien vanavond, hè. Ja, joh. En luister maar eens hem gezellig mee, dat kerel, hè.

We gaan ze vandaag in met de speciale groet richting Hogeveen, richting Bernard Goochelaar. Luister maar eens gezellig mee de kerel, hè. Blaadjes zijn voor jou daar. En blijf erbij. Ik was hem ook aan de ook hier in het buurtbussie. En doe maar eens hem de groet aan André Panne, de Vaxboer, de On-vogel. Dan ga ik hem eentje draaien van de Gouden Oorbel. En de groetjes, en dat doen we. En atjo, groetjes van Wouter Jansen. Ook Wouter Jansen, meneer, luister mee daar. Plaatjes gedraaid van de Gouden Oorbellen. Het is allemaal weer gelukt en luister mee daar, meneer. Ook Dirk van het Landgoed luister mee. En blijf erbij, dank je voor het rammeltje. Ook Jossie op de Vlier ook luisteren, gezellig mee, hè? Zo druk ook die man, hè? Goed je best doen daar, hè? Dus ook Jossie daar op de Vlierhoek luister mee en ja, van hard werken op vrijdag is nog nooit iemand beter geworden, hè, dus. Luister mee, hè. Ook Jan uit Marienberg luister mee. Plaatjes gedraaid van de Two Brothers on the Fourth Floor. In de hardstyle versie en luister mee. Ook Martin van Oudonk daar in het Gelderse Land luister mee. Maak er vanavond wat moois van daar met het feestje. Ik hem dankjewel voor jouw reacties. Je wappen hem richting Barneveld. Blijf erbij. Ook Henkie Grootnieuws luister mee vanavond, hè. Plaatje van The Birds is gedraaid. Was MC speciaal voor jou daar, meneer. Ze gaan voor jou in de ronde. Ook moeders daar luisteren ze allemaal mee in Vulsteren. En blijf erbij. Ook een goede avond. En wil je met het schijfje draaien van vanavond is de beer los. Van de Rohuus. En draai maar even hier richting Hogeveen ook. Hansie Westerhof luister mee daar, kerel, hè. Ik heb dankjewel voor jouw reactie en plaatje is gedraaid, hè. En ze gaan hier met speciale groet richting Hogeveen, hè. En je hebt vandaag geen last, hè, van een wachtrij, hè. Luister mee daar. Ik ga nog een bad van normaal 100 bieren lieren hier. Groetjes namens Johan Schuttert. Ook Johan, daar luister mee. Succes vanavond, hè, met de voetbal, hè. Ik heb hem samen met Henkie daar. Succes, jongens, hè. Goed je de best doen. We gaan het plaatje draaien van Bring Me naar Hause. Ook meneer Wellenberg, luister mee, hè. Plaatjes gaan nemen met speciale groet richting Hessem daar. Luister gezellig mee op de boerderij daar. De family Wellenberg, hè. Plaatjes worden gedraaid en blijft erbij. Ook doe maar even een plaatje van Vulgaris. Zeer speciaal voor Vincent. Groetjes namens Daan. Ook Daan die luistert mee. Plaatjes gedraaid. En maak er wat het mooiste van vanavond, hè. Op jouw oudjaarsavond, hè. En nog iets moet helemaal gebeuren, hè. 18 letters jong die man, hè. Hoi. Nou, dat is voor mij al heel lang geleden, hè, dus. Hé, jong. Luister mee de kerel, hè. Blaadjes gaan met speciale groet richting het achterveld. Ook Sander daar, de Proemen vanaf Dalsen luistert er mee, kerel. Zie je wat met hem, jouw zijdeban. Mooi dat jij erbij bent. Ook Henkie Schutter luistert mee, kerel, hè. Blaadje van Broes, die is gedraaid. Zeer speciaal voor de lady. Ook een eentje van Jovink. Met mooie Lisa is ook gelukt en luistert mee, kerel, hè. En ook jij succes vanavond. Met de voetbal, hè. De bal is rond, hè. En Imaite maar zijn lekker overheen, hè. Je bent normaal gesproken wel goed met mine, hè, dus. Ook Henkie Schutter luister mee daar, succes, hè. Ook Dirk Wendemars luister mee. Plaatjes gedraaid van mooi Valkenburg. Wim, dankjewel voor jou. Regie, de paboer. En luister mee vanavond, hè. We gaan hier met speciale groet richting de Stuurbeen. Ook Wimpie daar, de Oldenbeunaars luisteren gezellig mee en Easy Deasy wordt zometeen gedraaid, hè. En moet je toch eens zien, hè. Wimpie de Beunaars en Wemmers druk aan het werk, hè. Harde werken die man, hè. Nou. Ik weet er nooit van, hè, maar...

luisteraars. Laat weten wat Joren wilt vanavond, deze vrijdagavond. Het is mogelijk op 06 en dan 3-3-1-4 en dan 8-6-8-6. En dan hebben we uiteraard zometeen vanaf 9 uur weer een uurtje Engelse muziek. Het is weer de eerste vrijdagavond van de maand. Luisteraars, straks vanaf 9 uur weer een uurtje Drengelse music op jouw radio. Ja, luisteraars, heeft die oude ooit verzonnen, hè? Dus dat houden we erin, hè.

Broeders Loosdraas 06 en dan 3314 en dan 8686. Wat een geel die ook goede dag draait met het plaatje van André Hazes. En voor de maagmoeder Johnny Bonekamp, de melkschepper ook Johnny Boy. Bonekamp loost ermee. Het plaatje wordt zometeen gedraaid van André Hazes. Want ja, Loosdraas, Hazes is de basis. En luister gezellig mee dat Johnny, hè.

We gaan even een mooie draai voor Daan, die morgen 18 jaar wordt. Wat normaal gewoon namens Suzanne ook. Suzanne op de achterveld luistert mee en... Ik had het al gehoord, hè. Groot feest daar op de achterveld, hè. En we gaan zo meteen een mooie draai voor ons Nantie, hè. En luister eens allemaal mee daar. Dankjewel voor jouw reactie, hè, Suzanne. En succes met het melken.

Ik was er maar goed hier bij Dickie Wendemans, hè, bij de Paboer. Wordt maar gewoon namens René Kleijs. Oftewel de dorstige bouwwakker. Luister maar eens in gezellig met de keel, hè. Zat er vorige week ook in me goed aan, hè. De hele week. Ik heb jullie wel gehoord, hè. Niet gereageerd, maar wel geluisterd, hè. Luister gezellig mee, hè, bij de Paboer, hè.

Luister en geniet. We gaan weer heel veel verder hier met de Wonderserie Blaadjes. Hier om Neuzeltje live bij de Palm FM zender op de vaste vrijdag. We gaan hier verder met een plaatje van Jan Smit. Volgens de rest hier helemaal vanzelf. Luisteraars, luister mee. 06 en dan 3314 8686. Ik wens u een goede avond toe en hier komen ze weer. Daar hoor.

Ja, luisteraars, Jorder en mooi waren hier bij de Palm FM Radio. Ook de luisteraars daar in de wachtrij bij ja, Normaal in Dalsten. Hè. De kaartjes van Normaal in Dalsten op Sportpark. Gerne, luister mee, hè. Zal wel rennen of stilstaan winnen, denk ik, hè.

0: Ritchie.
1: Ja, luisteraars, hoor eens, hè. Hem de slijpers hier, hè. Van Parijs. Dat is hem zeer speciaal voor de firma Bisschop Groendiensten daar in het skuurtje in Oud-Leusden, hè. Tijdens het slijpen van de hergenscharen. Luister maar eens, gezellig mee daar, Paddy, hè. Dankjewel voor jouw reactie, kerel, hè.
0: Achteren slijp ik.
1: Goed je best doen daar met slijpen, hè. Dan kun je mond mee mooi aan de bak, hè. Luisteraars, je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio hier bij Vechtal.nl. Met nummer 06 en dan 33 14 en dan 8686 is het volgende plaatje voor Raymond de Boer. En jongens, daar luisteren ze allemaal mee. En ook Ronald, nogmaals, dankjewel, hè.

Ja, luisteraars, goedenavond. Jodder in mijn plaatje van de Vormers hier, hè. Met Ik zal dansen op je bruiloft. Was hem zeer speciaal voor Gadjan Ruud Damsholte. Dankjewel, kerel, voor het rammeltje van vanavond, hè. Luisteraars, 06 en dan 3314-8686 is het nummertje hier. Laat weten waar de radio aan staat. Dan weten wij weer wat we voor doen, hè. Volgende plaatje gaat een speciale groet richting Hogeveen, hè. Richting Bernard Guichelaar. En luister mee, kerel, hè.

Ja, Loosazen. Vaste prikken op de vrijdagavond, de Rockschijf. Die wapperde hem zeer speciaal richting Boer Wameling en Giepman. Ook hem stiekem zeer speciaal richting Tom Masman. En Las Masman, hè. Echte vrouwenmagneten, hè.

Ja, Lozas, zal dat wel goed gaan, hè? Nou, ik weet er nooit van, hè? Lozas, je hoort er in mijn lekker blaadje van Normaal. Je live bij de Palm FM-zender, hier bij Vechtal NL. Lozas, ja, die Olde Beunhaas heeft nu al lang genoeg gewacht, hè? Op Easy Deasy. Hoogste tijd, hè? Wim daar, de Olde Beunhaas, die komt hier aan, hè? Easy Deasy, zeer speciaal voor jou.

Hallo, 1, 2, hatsikidee. Ja, luisteraars, een hele goede vrijdagavond toe gewenst. Dus luisteraars, ik wens u een onnoorzaal goede vrijdagavond toe. Je bent nog steeds even afgestemd hier op de Palm FM Radio.

We zijn hier bij Vechtal NL op de vaste vrijdagavond. Luister als voor jou goed verzoek of reactie. Laat het nummer nog steeds 06 en dan 33-14-8686. Luister als 06 en dan 33-14-8686. En dan doen we zometeen vanaf 9 uur en weer een uurtje Engelse muziek, hè. Maar wie rammelt eerst nog in mijn paar reacties de zenderbak in hier, hè.

We zijn ze vandaag nog in zeer speciaal voor Bernard Goochelaar uit Hogeveen. En luister mee, kerel, hè. Plaatjes min voor jou, hè, meneer. Ook graag hem heel mooi plaatje draaien voor Raymond de Boer. En graag ook in mijn plaatje van The White Stars met Bye Bye Little Lady voor Emiel de Lange. En de groetjes namens Ronald de Boer. Ook Ronald daar, luister mee. Plaatje van de gedraai voor Raymond en voor Emiel de Lange. En luister gezellig mee daar, jongens, en vanavond. Plaatjes zijn voor jullie. Ook Gert-Jan de Ruud, Dan Zolter, luister mee. Plaatjes gedraaid van Dansen op je bruiloft en blijf erbij vanavond. Ook Boer Wameling, luister mee, kerel, hè. De rockschrijf is gedraaid uiteraard. En ik weet wel, hè, wat ik zometeen draaien moet. Met het Drengels U-tien, hè. En luister mee, kerel, hè. Ook de firma Bisschop Groendiensten, luister mee, kerel, hè. Onder het herrenschaar slijpen. En het plaatje is gedraaid, blijf erbij daar. Ze gaan richting Oud-Leuzen. Ook ik luister ook weer mee hier. Onder het maken van de scootmobiel. En de groetjes van Dirk Grotens, ook Dirkie Grotens, daar luister mee, kerel, hè. Plaatjes zijn voor jou daar, succes, hè. Met de werkzaamheden en luister mee vanavond. Ook Willem Bidaar uit Apeldoorn, luister mee. Plaatje is gedraaid van Sommieu. En ze gaan met speciale groet richting Apeldoorn, hè. Ook de zender Wilsbouw, luister mee, kerel, hè. Ik vind het mooi dat de plaatjes daar in de smaak vielen. En ze worden ook even zeer speciaal gedraaid voor Veerle, uiteraard. Ligt inmiddels, denk ik, lekker te slapen, hè. En luister mee daar. Ook Henkie Groot nu staat, luister mee, kerel, hè. Plaatje was zometeen gedraaid van Stap maar in mijn grote vent. En luister mee aan die zijde in Dalfsen, hè. En dat heb jij wel goed, hè. Zometeen een Drengels U-team, dus. Lord van Hoorn, hè.

Nog zes, nog even zeer speciaal voor Suzanne daar op het achterveld. Luister mee daar. Dankjewel voor jouw reactie en blijf erbij daar vanavond. En hol ze goed in de gaten, hè, die rotjong, hè. En luister mee. Ook Dickie Wennemaas luister gezellig mee daar, hè, in Oud-Leusden in de Stuwe. En de kaartjes van Normaal bent allemaal uitverkocht, hè. De luisteraars daar weten van, hè. Kaartjes van Normaal zijn uitverkocht. En de groetjes namens de paboeren.

Goed luisteren, luister aan Huiven. Je bent hier afgestemd op de vaste vrijdagavondshow van de Palm FM zender. En we gaan nu weer verder met de volgende serie blaadjes. We gaan nu verder hier met het blaadje van Erik van Nijgen. Dat is zometeen vanaf 9 uur in een uurtje Engelse muziek hier. Vanaf deze zijde. Ja, dat heeft die oude ooit bedacht, hè. Dus dat blijven we altijd doen, hè. Luisteraars, luister mee, de groetjes. De Palm hier op de vrijdag en goedenavond.

Ja, luisteraars, een hele goedenavond. Hier op de vrijdagavond. Luisteraars, goedenavond. Je bent hier nog steeds helemaal afgestemd op de Palm FM Radio. Het is weer de eerste vrijdag van de maand. Het is bijna 9 uur. We gaan hier weer verder met een uurtje Drengelse music op jouw radio. Als we zijn live hier bij de Palm FM zender. En luisteraars, voor jouw goed verzoek of reactie, let nummer 06 en dan 3314. En dan 8686. Als dat is hem voor jouw Drengelse verzoekje. We gaan hier verder met een uurtje Engelse muziek. Zoals ook altijd weer, de eerste vrijdag van de maand, rond de klok van 9 uur. Vraag het maar eens in. Oh nee. Luisteraars, luister mee. Geniet ervan en. Zet er maar in, een standje harder, hè. Luisteraars, hier komen ze weer. Hier gaan ze weer, de Drengelse schijfjes. Luister gezellig mee. Goedenavond.

Ja, luister nou zorgen ze. In mijn lekker blaadje van de Hollies met I'm Down. Was hem zeer speciaal voor Wim de Olderbeuna's daar, hè, in Damsolte. Ook hem zeer speciaal voor de Mama Beuna's. Als even niet bij het Drengelsduurtje. Bij de Palm FM. Luister eens, we gaan eens in verder hier. Met echte opa Harry muziek, hè. Hier komt Jan. En luister mee, luisteraars. Hi.

Ja, luisteraars. En dat was hem weer, hè. Een uurtje Engelse muziek hier bij de Palm FM zender. Dat is een live bij de... Ja, de Palm FM radio dus, hè. Jou, hè. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686. Dan gaan we met Engelse uurtje uit met een heel mooi blaadje van The Cats. En dan gaan we uiteraard weer verder met de Nederlandstalige gids, hè. We draaien ze vandaag even zeer speciaal voor ons Daantje, hè. Daantje is morgen jarig, hè. Voor het feest op het Achterveld. Maar eerst nog een eentje van The Cats, de laatste Engelse blaadje hier van het Engels uurtje. En luister, luister mee, hè.

0: Ja, ja, Daan, hè. De bijna jarige ben jij, hè. Daan, dit is je verjaardag. Luisteraars, goedenavond. Je bent nog steeds in afgestemd hier op de Palm FM Radio. Luisteraars 06 en dan 3314 en dan 8686. Is dit het nummertje voor goed verzoek of reactie?
1: Van harte gefeliciteerd.
0: En dan is het volgende plaatje MC speciaal voor onze Dani, hè? Onze slotenduiker bij uitstek. De allerbeste slotenduiker die er is, hè?
2: Ja, ja.
0: Er is niemand die hem dat nadoet, hè? Blijf. Dani, luister met je al, hè? Plaatjes gaan richting het achterveld daar. Blub, blub, hè? Blub, blub. Blub. Holle slotenduiker.

familie mee. Eindelijk is het zover. Mijn visje mag afzwemmen voor een zwemdiploma B. Maar, ja ja, ik had het kunnen weten. Mijn goudvis is zijn zwembroek vergeten.

Ja, luisteraars, ik heb nog 1%. Ja, dat zegt Daniel ook altijd, hè. Dani, Banani. Hij zegt altijd, ik heb nog 1%, hè, voor de vrouwtjes, hè. Dani, 100 blaadjes ook voor jou, hè. Als ik bof, dan word jij geen prof, hè.

0: aflevering 2433.000 van NOS Langs de Lijn. We gaan naar Henk Kok bij de Graafschap tegen de FC Halfu.
1: Waar juist Hans Kruij van de Graafschap aan de bal is. Maar Kruij doet een beetje nonchalant. Verdedigingsfout. En de bal wordt overgenomen door de spits van Halfu, Hendrik Havenkamp. Goede techniek heeft die man. Speelt de bal in één keer door naar Joling. Joling naar Kemper. Kemper naar de Jong. Vlot lopende combinatie. De Jong dan naar Ter Horst. En Ter Horst met een briljante dieptepaas. Op de mee naar voren gekomen Havenkamp. Dat kan gevaarlijk worden voor de Graafschap. Maar Havenkamp die wordt heel gemeen aangevallen door die Kruij. Maar hij blijft toch in balbezit. Wordt omringd door een drietal verdedigers. Hij komt daar niet meer uit. Dribbelt terug naar de middencirkel. En wat gaat die Havenkamp te doen? Ik kan de bal niet meer kwijt. Kieper Jansen staat wat te ver voor zijn doel. Hij gaat toch niet terugspelen. Dat doet hij wel. Veel te hard en ook veel te hoog. En die bal die gaat over.

Ten tweede male is het mij een buitengewoon genoegen de presentatie te mogen verrichten van de Gelderse mobiele eenheid Neumal. Dus, on your bike, zou ik zeggen.

Ja, luisteraars, een hele goede vrijdagavond toegewenst. Dus luisteraars, een hele onnoze goede vrijdagavond. Je was hier verbonden met de Palm FM Radio. Dan zijn we oude vertrouwd hier met de vaste vrijdagshow. Hier bij Vechtal NL woonde onze verbinding goed was. Van sprake van de music, luisteraars, en we gaan de band weer verlaten, hè? Dus luisteraars, we gaan hier weer de band uit. Schiet het zendebakje weer een weekje in de opslag. En uiteraard allemaal dankjewel voor het luisteren en dankjewel voor de aandacht. Dankjewel voor alle verzoekjes van vandaag, hè. De vele verzoekjes. Ik heb hem super gewaardeerd hier. Hoort u ons, dacht ik, volgende week vrijdag gewoon weer, hè. Luisteraars, allemaal een heel goed weekend. Maak er maar moois van. Wij gaan hier de band uit met normaal de ballade van de muzikant. Zoals ook elke week weer, de afscheidsmelodie hier vanaf deze zijde. Dan gaat de rommel je van de stroom, hè. Mooi geweest weer, hè. Gaan we eens op zoek naar de 2-meterbak. Luisteraars, een heel goed weekend en dankjewel voor het luisteren. Graag tot die volgende ronde. Hou de radio in de gaten, hè. Luisteraars, de groetjes en daar hoor.

0: dit is het nieuws van 12 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Door een bosbrand in het oosten van Spanje is al meer dan 2300 hectare aan natuur verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreme warme weken. En door de wind verspreidt het vuur zich snel. Ook in Portugal woeden bosbranden. En daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die eind vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel, Eindhoven en Geelserijen kwamen hoogstwaarschijnlijk van Russische schepen. Dat schrijven onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot. Die lagen op dat moment voor de kust van Nederland. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne opnieuw vastleggen. Ingewijden zeggen tegen persbureau Reuters dat ze dat doen in hun slotverklaring van de NAVO-top volgende week. Ook de Amerikaanse president Trump zou zo'n handtekening onderzetten. Ondanks de twijfel die hij afgelopen jaren zaaide over zijn steun aan het bondgenootschap. Ook zouden de bondgenoten volgens Reuters de komende jaren 140 miljard euro willen uittrekken voor militaire steun aan Oekraïne. Op het WK voetbal heeft Egypte zich geplaatst voor de 8e finales. De wedstrijd tegen Australië eindigde na verlenging in 1-1, waarna er penalties genomen moesten worden. In de 8e finale speelt Egypte tegen de winnaar van het duel tussen Argentinië en Kaapverdië. Die wedstrijd begint rond deze tijd. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. Het koelt dan verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder heel veel zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Jouw beste vriend op de radio. Vechtdal NL brengt je radio tot leven.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

heen, lieve schat. Luister eerst naar je hart. Nee, jij kan niet zomaar weggaan, ver van mij. Ja, ik weet dat het geldt.

0: dit is het nieuws van 1 uur. Bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De bosbranden in het oosten van Spanje zijn nog niet onder controle. Het vuur verspreidt zich snel en al meer dan 2300 hectare aan natuur is verwoest. De brand brak afgelopen dag uit aan de Costa Brava, mogelijk door werkzaamheden. Vanwege de rook die vrijkomt moeten 12.000 mensen binnenblijven. De branden volgen op droogte en extreem warme weken. Ook in Portugal woeden bosbranden. Daar zijn sinds woensdag 9 mensen gewond geraakt. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel en Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf schepen van de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lagen. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. De problemen op het spoor bij Rotterdam duren opnieuw langer dan verwacht. Het treinverkeer tussen Rotterdam en het zuiden van het land is tot na het weekend ontregeld. Door brand in een kabelgoot raakten maandag honderden kabels beschadigd. En de boel repareren blijkt keer op keer lastiger. Het weer, vooral in het noorden van Nederland, kans op regen. En het koelt verder af tot een graad of 12. Komende dag in het noorden bewolkt, verder veel zon en maximaal 26 graden.
2: Vechtdal NL. Hits van vinyl en schijf.

0: dit is het nieuws van 2 uur bij Vechtdal NL. Muziek uit het Vechtdal.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De drones die vorig jaar gezien werden boven vliegbasis Volkel in Eindhoven kwamen waarschijnlijk van Russische schepen. Dat melden onderzoekers van een Britse denktank. Ze stellen dat de drones opstegen vanaf de Russische schaduwvloot die voor de Nederlandse kust lag. De onderzoekers bekeken 144 meldingen uit 13 Europese landen vanaf augustus 2024. Een vliegbasis Volkel zou sindsdien 3 keer doelwit zijn geweest. Volgens de denktank was het doel van de Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Het dodental na de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 2600. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 12.000 gewonden en tienduizenden mensen worden nog vermist. De 2 zware aardbevingen van vorige week donderdag hebben in het noorden van Venezuela veel verwoest. Reddingswerkers zoeken nog altijd naar slachtoffers onder het puin. In het Verenigd Koninkrijk is een zeldzame druk van de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring gevonden. Het document uit 1776 zat verstopt tussen oude papieren van een Amerikaans schip. Het werd ontdekt door een vrijwilliger. In het document verklaarden de Amerikaanse kolonies dat ze niet langer onder Brits gezag wilden staan. En daarmee werd de VS precies 250 jaar geleden onafhankelijk. De NAVO-landen gaan hun toewijding aan het bondgenootschap en de steun aan Oekraïne